hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Udel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

I said. Can you feel it?

0: Ruben Nitschke met het NOS Journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden, en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house. Flow FM.
2: My definition of house music is what comes from the soul.
3: Not everyone understands house music.
4: Bring the noise.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland.

aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
2: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Kido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
10: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal. En in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
12: Ja, check, het Nationaal Hitteplan is van kracht en daarom beginnen we met zomerse housemuziek. Hier is de Bouwsa Magnetic. Goedemorgen.

Ja, check. Goedemorgen, Brainport. En goedemorgen, zonaanbeers, waar je ook bent. Het is zaterdag 20 juni. En je voelt het gewoon. De zomer staat al met zijn slippers voor de deur. Morgen is het officieel zomer. Dit is Glow FM. Je zit er helemaal goed voor een ochtend vol zonne-energie. En het lekkerste en de lekkerste feel-good tracks. Of je nu rustig wakker wordt met een kopje koffie op het balkon, onderweg bent naar de markt of al plannen hebt voor een dagje terras, wij zorgen voor die ultieme zomervaart. Dus zet je ramen open, draai het volume een tikje harder en laat die warme dag maar beginnen. Dit is jouw soundtrack voor een perfecte zaterdag. Harry Styles scoorde met zijn Together Together concertreeks dikke punten in de arena. 4 sterren van onder meer het AD en de Volkskrant. Een energieke show, sterke vocals en een verrassend frisse sound. Kortom, pop van topniveau en het publiek smulde daarvan. En jij nu op Glow FM, hier is Harry Styles, American Girls.

0: Fleming hoorde je op Glow FM. Het is 9:15. Hoop dat jij me mist. En wie we zeker zullen missen, dat is kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers. Die is woensdag 10 juni op 83-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. En Wim T. Schippers was een van de meest eigenzinnige makers van Nederland en brak door met zijn vernieuwende tv-programma's als Hoepla en de Fred Haché Show. Bij het grote publiek werd hij vooral geliefd als de stem van Ernie in Sesamstraat. Maar hij sprak ook Kermit de Kikker en andere personages in. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief als kunstenaar en schrijver. Schippers is in besloten kring begraven. Ik denk dat ik vele generaties een groot plezier doe met deze. Rust zacht, Ernie.
1: Ernie. Ernie.
2: Hey, hallo Bert.
1: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
1: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
2: Wat zei jij nou, Bert?
1: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ernie.
2: Hey, hallo, Bert.
1: Ernie, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
2: Wat?
1: Ik zei, je hebt nog steeds die banaan in je oor.
2: Ja, dat weet ik.
1: Je weet het, Ernie. Waarom zit die banaan dan nog in je oor?
2: Ik gebruik hem. Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
1: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
2: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.

achterin volgens remmen. Don't blame it on me. En zojuist hoorde je Bibi Rexha en New Religion hier op Glove. En morgen is het Vaderdag. En dat is waarschijnlijk de reden dat Luc van der Braak deze in de playlist heeft gezet. Hier is Tupac en Dear Mama.

0: Het is zomer en dat merk je aan de muziek die we hier draaien op Glow FM. Je hoort de Tupac van een hele lange tijd geleden, maar oh zo lekker op de bewegingen van de golven. Nummer dat heette Dear Mama. Over weer en verkeer gesproken. Ik heb het weer en verkeer voor je. En ik zit niet alleen in de studio. Jolien, die gaat het weer doen.
1: Het is vandaag zonnig en zo goed als droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 31% en is de wind matig. Windkracht 3. Vannacht wordt het bewolkt en koelt het af tot 19 graden.
0: Dat was het weer. Wat vind je ervan van het weerbericht? Voel je dat een beetje lekker? Oh, heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ik heb verkeersinformatie voor je. Op de N279, dat is de weg Roermond richting Den Bosch. Daar kom je terecht in een file tussen Boerdonk en Keldonk. En die file die is maar liefst 2 kilometer lang. En die gaat duren 4 minuten. Zometeen BTS, maar we beginnen met Alesso. Hier is Call Your Name.

0: K-pop op zijn best, zal ik maar zeggen. Swim hoorde je, BTS. Zometeen ga ik praten met de stadsmakers. Want jullie hebben natuurlijk al gelezen of gehoord. Van de week vond er een heuse marathonde plaats hier in Eindhoven. Op het Floraplein in Straten. Maar dat zometeen eerst nog muziek. Zoals deze van Milk and Sugar. Let the sun shine.
1: It's so lovely when it's

0: Ah, hij heeft helemaal af laten spelen. De allernieuwste van Cameron Whitecomb. En je hoorde Kingdom of Fear hier op Glow FM. Ik had het net al even over. Van de week misschien de oplettende reiziger Floraplein Eindhoven. Daar werd een heuse marathonde gereden, vond daar plaats. En dat, dat had een reden. En dat had alles te maken met waar de stadsmakers zich mee bezighouden. Dat is een groep Eindhovense sociaal designers. Social designers die in alle stadswijken initiatieven opzetten. En ik had René Berends uitgenodigd. Die komt zo meteen aan het woord. En die dacht, weet je wat, ik ga meteen een heel straten meenemen. Wat was dat nou precies? Wat gebeurde daar?
1: Ik ben Charlotte en met mijn groepje Tim en Sharon. Zijn we samen research gaan doen in straten om te kijken wat mensen, waar ze vooral mee bezig zijn. We dachten eerst, ze komen met dingen over verbondenheid en dat soort dingen. We moeten met de jeugd iets gaan doen of een buurtbarbecue.
0: Maar, werd het allemaal niet.
1: Nee, iedereen begon te praten over verkeersveiligheid. En we dachten, wat moeten we dan gaan doen? Hoe maken we dit leuk?
0: Yeah.
1: Toen dachten we, we gaan een marathonde doen. Rondjes fietsen over een van de meest gevaarlijke punten.
0: Ja, maar het is een combinatie van twee woorden, hè? Marathon en rotonde.
1: Ja.
0: Marathonde, heel leuk gevonden. Wie heeft dat bedacht?
1: Ik denk, was ik het of was Sharon het? Ja, we hadden een soort van mega brainstorm sessie. door René beïnvloed.
0: Ja.
1: Maar we hebben dus 4 uur lang met buurtbewoners op de rotonde gefietst.
0: Aha.
1: En ook een GoPro op het stuur gezet om aan Eindhoven dus te laten zien hoe vaak het bijna misgaat.
0: Oké.
1: Want
0: vaak ging het bijna mis? 4 uur lang rondjes gereden, begrijp ik?
1: Sharon kan daar veel over vertellen, want zij heeft goed gekeken.
0: Sharon,
1: Tim was vooral
0: microfoon
1: bezig.
2: Ja. Ja, we hebben dus 4 uur lang mensen een kwartier rondjes laten rijden. En bijna iedere persoon die een kwartier rondjes heeft gefietst, heeft dezelfde ervaring. Dat er dus mensen in 1 keer in de remmen moesten.
0: Ja.
2: Of dat ze tot op het laatste moment niet wisten of ze wel of niet konden fietsen.
0: Aha.
2: Dat telt niet als een bijna ongeluk, maar wel als een dat draagt wel bij aan een gevoel van onveiligheid.
0: Ja, precies. En dat gevoel, ja.
2: Ja, dus we hebben het niet op die manier geteld, maar iedere persoon die heeft meegedaan, die had deze ervaring.
0: Wat maakt het Floraplein dan zo onveilig? Wat zit erachter? Er wordt nu naar elkaar gewezen van wie gaat het woord doen. Ze zijn hier met z'n vier. Daar komt de man.
3: Het is vooral...
0: zeg even wie je bent.
3: Ik ben Tim, hallo.
0: Hi Tim.
3: Goedemorgen. Het is vooral het feit dat... soms zijn er 2 banen. En dan denkt de ene van... dit is een rotonde, er komen fietsers aan, ik moet stoppen.
0: Mm-hmm.
3: Want ja...
0: Want dat is normaal.
3: Normaal is dat zo, maar hier is dat niet.
0: Oké.
3: En de fietsers, die moeten juist stoppen. En dan, de eerste van de 2 banen stopt en de tweede die rijdt door. Dus dan sta je halverwege op de weg te wachten op die andere die even voorbij komt. En dan pas daarna kun je, dus...
2: Ja, dat is echt heel eng.
3: Ja, heel eng.
0: Ja, en wat is de reden waarom dit verkeersplein dan afwijkende verkeersregels heeft? Weet iemand dat? Ze kijken elkaar weer aan. Dit is echt heel grappig. Het is jammer dat er geen camera mee loopt.
3: Dat heeft te maken met dat je daar van de snelweg afkomt. Het is echt een heel groot punt waar al het verkeer samenkomt. Ze willen dat de auto's zo snel mogelijk doorrijden om files te voorkomen.
2: Ja.
3: Dus daarom hebben ze dit denk ik zo aangepakt.
0: Dus fileleed is ondergeschikt aan veiligheid.
2: Ja.
0: Kan ik dat zo? Is dat
1: en we hebben het ook marathonde genoemd omdat de gemeente Eindhoven weet dat het een probleem is. De buurtbewoners weten dat het een probleem is, maar we blijven maar rondjes praten. Dus de marathon is ook een soort van symbool voor... er komt maar geen oplossing, er wordt maar niks gedaan.
0: Op meerdere manieren komt het hele initiatief komt tot z'n recht. In de studio ook aanwezig René Berends. Jij bent de vertegenwoordiger van Stadsmakers,
2: yes,
0: social designer.
2: Yes.
0: Wat doen jullie allemaal? Zijn er meer van dit soort initiatieven?
4: Ja, binnen Stadsmakers zetten jongvolwassenen tussen de 18 en 35 in Eindhoven iets op. Dus dat zijn allemaal inwoners van Eindhoven die denken, ik wil iets betekenen voor de stad.
0: Mm-hmm.
4: Dan komen we samen in een groep van 40 deelnemers.
0: Oh, wauw.
4: Dus echt wel een flinke groep. En binnen hun wijken gaan ze iets opzetten. En de marathon is dus een voorbeeld hiervan, mm-hmm, met verkeersveiligheid. Maar er zijn ook groepen die hele andere dingen opzetten. Te maken met verbinding, internationale mensen met lokale mensen verbinden, wat nu ook een heel groot thema is. Mm-hmm. Dus er gebeurt van alles. Eigenlijk wat er nodig is in die wijk. En dat was hier dus de verkeersveiligheid in de straat.
0: Ja, en dat beperkt zich tot de grenzen van Eindhoven? Of, want het zijn natuurlijk stad, we hebben het over de stad Eindhoven. Gaat het ook over de grenzen, over de, richting Brainport, Stadsmakers?
4: Ja, dus als je mee wilt doen aan Stadsmakers, dat kan. We gaan in september weer een nieuwe ronde starten.
0: Okay.
4: Je moet tussen de 18 en 35 zijn, binnen of net rondom Eindhoven wonen.
0: En waar is dat net rondom Eindhoven, waar houdt dat
4: die
0: op?
4: Die grens is een beetje vaag.
0: Ja, ja, het is maar net hoe dat je jezelf presenteert. Hoe dat
4: ja,
0: je jezelf
4: ja, als verkoopt. Jij voelt, ik woon vlakbij Eindhoven, dan kun je je inschrijven.
0: Ja, als je buiten Eindhoven woont, maar je werkt in Eindhoven, dan kan dat natuurlijk ook.
4: Ja, zeker. Okay. Zeker.
0: En wat houdt dat programma in?
4: Het is dus een maatschappelijk programma. Je gaat je echt inzetten voor de stad. En het is vooral voor mensen die denken, ik wil iets bijdragen, maar ik vind het ook leuk om andere mensen te leren kennen, mijn netwerk uit te breiden. Ja, daar is het voor.
0: Oké, en als mensen zich aan willen melden, die luisteren nu, die zijn lekker zomers, die worden
4: wakker.
0: En hoe meld je je aan?
4: In september starten dus een nieuwe ronde. Je kunt ons vinden op Insta, dus Stadsmakers Eindhoven. Mm-hmm. En je kan ons ook vinden gewoon op internet. Ik denk als je intuït Stadsmakers Eindhoven, dan kom je ons zeker tegen.
0: Ja, met heel veel foto's ook. En inderdaad, het programma staat daar ook.
4: Ja, zeker, zeker.
0: Hey, super bedankt René Berends en consorten van de Marathonde. En op naar mooie nieuwe initiatieven.
4: Yes, heel erg bedankt.
0: En het is zomer en dat betekent zomerse vibes hier op Glow FM. Speciaal omdat jullie het hebben aangevraagd. Moaki, toevallig ook mijn zomerhit van vorig jaar. Dankjewel en heel veel succes jullie.

Mwaki Zurb, de zomerhit van vorig jaar. En dat betekent dat we bijna aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van Erik Obertje Weekend. En die gaan we afsluiten met Martin Garrix. Hier is Repeat It.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 10 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
8: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
7: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
8: Hoe plan ik een afspraak dan?
7: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotveen.
12: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
13: Erik van Roon.
14: Ja, check. En het wordt maar warmer en warmer en warmer en warmer. We beginnen met Loco Loco. Hier is Gordo. Goedemorgen.

0: en Try op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Het weekend vier je inderdaad met Glow FM. Het is zaterdag 20 juni, de opmaat naar de zomer, zeg maar. Dat is de dag voorafgaand aan dat het officieel zomer is. Het is hier lekker zomers in de studio. Buiten is het ook lekker zomers. De zon schijnt, blauwe lucht, geen wolkje aan de lucht. Vandaag, hoe anders was dat van de week met dat noodweer en dat soort dingen allemaal. Ik zit niet alleen in de studio. Jolien die is ook vandaag aangeschoven. Goedemorgen, Jolien.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat brengt jou hier in deze studio?
2: Nou, ik loop stage bij Studio 040 en ik dacht... Hoe doet Glow FM een radio? Ik ga eens kijken hoe dat gaat op zaterdag.
0: Ja, je gaat niet alleen kijken, je bent ook aanwezig. Je bent verantwoordelijk voor het weerbericht vandaag.
2: Yes.
0: Ga jij lekker op dit weer?
2: Ik vind het wel heel lekker, maar niet als je binnen van alles moet doen, dan is het toch wel snel best wel warm.
0: Wat je nu aan het doen bent?
2: Nou, hier staat wel een goede airco, maar als je je huis moet opruimen of zo, dan wordt het heel warm.
0: Dus even kijken, hij staat op 17 graden. Nou, dat is
2: lekker.
0: Dat is lekker. Oké, nou blijf lekker zitten. Je gaat het weer zo meteen weer doen. Daar zijn mensen vooral heel erg benieuwd naar. Moet ik vanavond die barbecue nou aansteken of niet? Want het wordt vanavond

0: Sed doet iets met ga je veel plassen en dan droog je weer uit. Dus voor alcohol
1: gewoon lekker, een lekker drankje.
0: Nou, die hebben morgen hebben de mensen die ook nodig. Die gaan meedoen aan de midzomeravond wandeltocht. Zometeen in de studio John Matthijs, voorzitter van de programmacommissie van de Rotary Eindhoven-Zuid. En gaan we het daarover hebben. Maar zoals je van ons gewend bent, natuurlijk ook muziek. Hier is Edge of Desire, Jonas Blue.

0: Somber Home Wrecker. En die pasta salade van Jolien, die tip voor vanavond bij het eten in de achtertuin en bij die voetbalwedstrijd. Het blijft maar in mijn hoofd. Op zondag 21 juni, dat is morgen, staat Eindhoven in het teken van de midzomeravond wandeltocht. Wandelen voor het goede doel met routes van 5 tot 30 kilometer door de mooiste plekken van de stad en omgeving. Doe mee en steun de strijd tegen kanker. In de studio, John Matthijs, voorzitter programmacommissie Rotary Eindhoven-Zuid. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen. Midzomeravond wandeltocht. Dus dubbele woordwaarde, denk ik.
1: Dat is een dubbele woordwaarde. Als we zoveel letters hadden, dan wonnen we elk spel.
0: Ja, precies.
1: Maar helaas.
0: Maar goed, vertel eens iets over die midzomeravondwandeltocht.
1: Ja, inmiddels organiseren we de tocht 8 jaar. Dus we zitten bijna aan het 10e jaar, maar dat is nog heel even geduld.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen we met veel plezier. We zijn ooit begonnen met de tocht om te kijken, ja, op welke wijze kunnen we vanuit de Rotary activiteiten extra organiseren.
0: Mm-hmm.
1: Om mensen aan de ene kant in beweging te krijgen, maar ten tweede ook iets te doen voor een goed doel. In dit geval voor mensen met kanker. En hoe kunnen we onderzoek op dat gebied ondersteunen?
0: Ja.
1: 8 jaar geleden begonnen. En inmiddels zijn we zover dat we vorig jaar zelfs 1100 deelnemers hadden.
0: Oh.
1: En dat bracht alles bij elkaar €80.000 op. Voor een viertal lokale organisaties. Dus.
0: Oké, en dat was vorig jaar. En dit jaar is wat, jullie hebben een streefgetal, denk ik. Of een bedrag, moet ik zeggen.
1: Ja, een bedrag en een streefgetal qua aantal deelnemers.
0: Okay.
1: Wat we kunnen behappen bij het sportcentrum Essink, waar we altijd starten.
0: Oké, Eindhoven-Zuid.
1: Eindhoven-Zuid op de Gennepaparken.
0: Ja.
1: En we streven naar 1100 deelnemers. Nou, dit jaar gaan we ervan uit dat we ongeveer 850 deelnemers hebben.
0: Oh.
1: We merken dat we, naast het feit dat wij een goed doel hebben, er veel meer organisaties zijn die vergelijkbare activiteiten ook in deze periode organiseren.
0: Ja. En daardoor iets minder deelnemers.
1: Het lijkt dat dat wat invloed heeft. Tegelijkertijd er zijn altijd nog veel mensen die op het laatste moment inschrijven.
0: Ja.
1: Vandaar mooi dat we nog iets mogen vertellen om de laatste boost te geven.
0: Want als mensen zich willen inschrijven, kan dat? Dat kan nog steeds, begrijp ik dan. Is dat ter plekke of moet dat online? Of
1: ja, ze kunnen zich nog steeds online inschrijven. Dat is www.midzomeravondwandeltocht.nl. Lang woord, hè?
0: Denk het wordt aan, nog denk langer aan geworden. www.nl
1: Precies, extra punten. Maar mensen kunnen ook, en dat gebeurde elk jaar, ter plekke zich nog aanmelden. Dus dat is geen probleem. En zeker dit jaar is dat ook zo mooi zijn als dat gebeurt.
0: Ja, nou hebben we allemaal het weerbericht. Jolien die gaat dadelijk weer het weerbericht doen. En het wordt weer dik 30 graden. En morgen waarschijnlijk nog warmer. Houden jullie daar rekening mee?
1: Daar houden we zeker rekening mee. We hebben een of andere reden hebben we het geluk dat we bijna elke keer vergelijkbare temperaturen hebben.
0: Okay.
1: Ook vorig jaar zaten we boven de 30 graden.
0: Mm-hmm.
1: We gaan in overleg met het Rode Kruis. We hebben overleg even met de gemeente. Zorgen voor extra waterpunten. En mocht het echt extreem zijn, op dit moment zitten we met de commissie bij elkaar om te kijken, wat doen we met de 30 kilometer wandeling? Want dat is echt wel voor veel mensen die meedoen een wat extremere uitdaging.
0: Ja, want hoe laat begint het wandelen?
1: Dat begint om 3 uur. De eerste wandeltocht van 30 kilometer. Mensen starten om 3 uur.
0: Vaak het warmste moment van de dag, inderdaad.
1: Ook nog het warmste moment.
0: En als je dan 30 kilometers voor je kiezen nog hebt. Ja,
1: ja, dat is fijn als je dan enige
0: training. Maar
1: dan
0: wordt het eventueel ingekort. Sorry, ik kom op het brakje.
1: Ja, het kan zijn dat we van 30 zeggen, die gaat niet door. En dat 20 de langste afstand wordt.
0: Ja, oké. Dus jullie houden de meteo in de gaten. En dan anticiperen jullie.
1: Ja, de meteo en de adviezen van de gemeente. Dus een belangrijk onderdeel.
0: Precies, waar gaat de wandeltocht naartoe?
1: De wandeltocht gaat eerst naar het zuiden, richting Waalre.
0: Okay.
1: Daar pakken we een lusje in Waalre langs onder andere de Oude Toren. En vervolgens gaan we weer naar boven, langs de Genneper, parken langs de Tongenreep. En eindigen ongeveer bij Fifth NRA in het centrum van de stad. En dan gaan we weer naar het zuiden, richting Genneperparken, Sportcentrum Essink.
0: Mooie route. Ja, en dan staat daar dan een lekker drankje op de deelnemers te wachten als ze over de finish komen?
1: Daar staat uiteraard iets te drinken, inderdaad. En wat te eten. Een van onze partners waarvoor we lopen, dat is Ivia.
0: Ja.
1: Die hebben een prachtig initiatief een aantal jaren geleden ontwikkeld. En dat heet de Borstenbroodjes.
0: Ja.
1: Inmiddels wordt de naam dus geen worstenbroodje, maar een borstenbroodje.
0: Ja, en uit Gelderop, hoe heet ze ook alweer?
1: Yvette.
0: Ja, Yvette.
1: Paulette.
0: Ja.
1: Dus, en inderdaad, die zijn heel actief op dit moment om financiële middelen te genereren voor de zogenaamde early warning scan.
0: Ja.
1: En daar is veel geld nodig voor onderzoek op dat vlak. Ja, en dat precies. is een van de goede doelen waar we ons voor inzetten.
0: En de andere drie goede doelen?
1: De andere drie de goede doelen zijn Inloophuis De Eik. Ook al een bekende naam. En zeker voor mensen die te maken hebben met kanker, dan wel in de familie daarmee te maken hebben. We lopen voor het Maxima Medisch Centrum Fonds en het Catharina Onderzoeksfonds. En op die manier proberen ze goed mogelijk steun te bieden.
0: Ja, en op die manier kunnen mensen dus die gaan morgen gaan lopen, kunnen de fondsen supporten.
1: Ja, we hopen dat mensen niet alleen lopen, maar ook zoveel mogelijk sponsoren vinden om een extra bijdrage te geven.
0: Ja, dus het is een sponsor midzomeravondwandeltocht. Nou. Drie keer dubbele woordwaarde.
1: .nl bijna. Ja.
0: Hey, John, ik ga je heel erg bedanken. Fantastisch initiatief en heel veel plezier morgen vooral.
1: Dankjewel en doe mee, zou ik zeggen.
0: Ja, ik denk er even over na.

0: Taylor Swift. En hoe toepasselijk, A Cruel Summer. Nou, die gaan we niet krijgen. Het wordt gewoon een lekker... Jolien, als je denkt aan parkje, biertje, vrienden. Waar denk je dan aan?
1: Zomer.
0: Zomer. Nou, dat dacht de snelle Mark Floor ook. En die hebben er een track van gemaakt. En die heet Parkje, Biertje, Vrienden.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn...

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Parkje, biertje, vrienden, Snelle en Mark Floor. En Mark Floor die ken je waarschijnlijk nog als deelnemer van The Voice Kids. Het is 10:30, tijd voor weer en verkeer. En het weer is voor Jolien.
1: Het blijft vandaag zonnig en droog in de Brainport. De temperaturen stijgen naar 31 graden en de wind is matig. Ongeveer windkracht 3. Vannacht wordt het bewolkt en gaat het heel hard onweren. En het koelt af tot 19 graden.
0: Dankjewel, dan is er ook verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Dan kom je terecht in een file van 4 kilometer en die levert een vertraging op van 13 minuten. Zometeen Miles Smith, maar we beginnen met Katy Perry. Hier is The One That Got Away.

Drive Safe, Miles Smith en Naal horen we hier op Glow FM. Waar wil ik het even over hebben? Ik wil het hebben over het weer. En meteen als je aan het weer denkt, dan denk je aan iets lekkers. Dan denk je aan ijs. IJssalon Kees uit Gelderop werd opnieuw uitgeroepen tot beste ijssalon van Nederland. De zaak koos bewust voor een klein assortiment met klassieke smaken. En dat leverde succes op. De eigenaren die de zaak in 2022 overnamen spraken van een enorme ontlading toen ze het nieuws hoorden. Naast de hoofdprijs won de ijssalon ook voor de beste ijscreatie van dit jaar, geïnspireerd op de Amalfi-kust. En de beoordeling ging verder dan alleen smaak. Zogeheten mystery guests letten ook op zaken als service, uitstraling en hygiëne. Opvallend is ook dat de nummers 2 en 3 uit Zuidoost-Brabant kwamen. En daarmee onderstreepte deze regio opnieuw haar sterke reputatie op ijsgebied. Wauw, heerlijk. Als ik dat zo beluister, dan denk ik, ik heb wel trek in een ijsje. Ja, maar goed. Even wachten, Erik, tot 12 uur. En Jolien ook. Om 12 uur kunnen wij ijsjes gaan eten. Hey, wil jij weten wat jij nu kunt doen in jouw buurt? Zometeen praat ik met Lisanne van Dorenmalen van de campagne Doe de Goed. En tot die tijd, Lola Jong en Messi.

0: Might Drop Dead Olivia Rodrigo. En ik hoop dat dat niet geldt voor mijn volgende gast. Althans, dat Drop Dead gebeuren dan. In Eindhoven zet José van Es zich op een bijzondere manier in voor de buurt. Met zelfgebakken taarten verrast zij buren en mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Haar initiatief laat zien hoe een klein gebaar een groot verschil kan maken. Eén van de vele voorbeelden van Doe de Goed. En laat zien hoe leuk en makkelijk het is om iets te betekenen voor je eigen buurt. Aan de telefoon van Doe de Goed, Lisanne van Dorenmalen. Goedemorgen, Lisanne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat doet Doe de Goed allemaal nog meer goed? Wie zijn het? Wat is het? Je bent daar bekend mee. Daarom heb je ook aan de telefoon.
1: Ja, zeker. Nou, eigenlijk heel veel. Doe de Goed is een initiatief van De Stad Maar Gezonder. En ja, dat is eigenlijk een beweging in de regio Eindhoven de Kempen die inwoners stimuleert om gezonder te leven en op te groeien. Mm-hmm. En daarvoor doen wij van alles. We hebben een platform met aanbod waar inwoners eigenlijk preventief zelf mee aan de slag kunnen, zodat ze niet in de zorg terechtkomen.
0: Okay.
1: Maar we doen ook een aantal campagnes, waaronder Doe de Goed, die nu op het moment loopt.
0: Ja. En wat houdt dat precies in, Doe de Goed?
1: Doe de Goed is eigenlijk een campagne die laat zien hoe makkelijk en leuk het is om iets te doen voor een ander in je eigen straat, wijk of buurt.
0: Mm-hmm.
1: In het kader van als je je buren kent, wordt het leven gezelliger, leuker. Het is goed om iets te doen voor een ander als die het nodig heeft.
0: Ja, ja.
1: En Doe de Goed geeft eigenlijk ideeën om verbinding te maken met de mensen om je heen. En dat doen we eigenlijk vanuit een grotere doelstelling die we vanuit de Stad Naar Gezonder hebben om mensen zelf en samenredzamer te maken.
0: Ja, ja.
1: We werken toe eigenlijk aan 300 samenredzame buurten en deze campagne ondersteunt daarbij.
0: Ja, precies. Het is meer het psychosociale, de Stad Naar Gezonder, als ik jou zo goed beluister.
1: Ja, in dit voor een groot deel wel. Samenredzaamheid is natuurlijk super belangrijk. Zeker met druk op de zorg die er is en die er nog aankomt. Dat je gewoon naar elkaar ook veel meer om gaat kijken. En preventief aan je eigen gezondheid werkt. Maar ook gewoon naar elkaar omkijkt en er voor elkaar bent als dat nodig is.
0: Ja,
1: dat gaat gewoon heel erg belangrijk zijn. Maar er zijn ook thema's zoals ik moet helemaal niks. Bijvoorbeeld die in het najaar weer gaat lopen. Wat meer wel gaat over mentale gezondheid.
0: Oké, vertel eens.
1: Bij jongvolwassenen. Dus er zijn allerlei thema's waar we actief op zijn. Om die samenredzaamheid uiteindelijk meer te borgen.
0: Ja, vertel eens, want dat spreekt mij wel aan. Ik moet even helemaal niks.
1: Ja, dat is een campagne die hebben we twee keer eerder gedaan en die gaat in het najaar dus ook weer lopen. En dat gaat eigenlijk over het verlichten van prestatiedruk onder jongvolwassenen.
0: Ja.
1: Van je moet eigenlijk al zoveel in je leven en het is prima om eens nee te zeggen.
0: Ja.
1: En daarom is eigenlijk de term ik moet helemaal niks in het leven geroepen.
0: Ja, het zijn wel aansprekende titels, moet ik zeggen hoor.
1: Ja. Ja, het is echt Brabant. Inderdaad, passend bij de groep die we proberen aan te spreken.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook heel leuk.
0: Ja. Hoe lang ben je nou betrokken bij de Stad Naar Gezonder? Doe de Goed?
1: Een jaar of 5 nu, dus toch al even.
0: Ja, dus je hebt succesverhalen.
1: Zeker.
0: Dan pak er eens eentje.
1: Ik denk dat de mooiste succesverhalen nu eigenlijk op de website van Doe de Goed staan. Waarin we dus eigenlijk heel veel inwoners eigenlijk in het zonnetje zetten door te laten zien wat ze nu al hebben gedaan. Zoals José, die je net beschreef in de introductie, die heel veel mooie taarten bakt.
0: Ja.
1: Maar ook gewoon heel veel andere inwoners die iets heel moois en goed doen voor de buurt. En dat is uiteindelijk wat hopelijk dient als hele mooie inspiratie voor andere mensen hier in de regio.
0: Ja, precies. Als er nou luisteraars zijn, Lisanne, die denken van hey, dit is een mooi verhaal, ik ben geïnspireerd. En die willen meedoen met Doe de Goed. Waar kunnen zij zich melden? Hoe werkt dat?
1: Het makkelijkste is om naar www.doedegoed.nl te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En daar kom je eigenlijk op een soort van test. Waarmee je kan testen wat voor buurttype jij zelf bent.
0: Oh.
1: Dus bijvoorbeeld, ben je een verbinder? Of ben je iemand die graag regelt? Of ben je meer een doener? Of misschien wel een afwachter?
0: Ja, ja, ja.
1: En dat is eigenlijk een test met wat stellingen. Je swipet heen en weer. Het zijn 10 stellingen.
0: Ja.
1: En dan kom je bij een bepaald buurttype uit. Misschien ben jij bijvoorbeeld een verbinder. En op basis van dat jij dan het buurttype verbinder bent, krijg jij tips hoe jij zelf aan de slag kan in je buurt. Je krijgt wat inspirerende verhalen te lezen van andere mensen die een verbinder zijn.
0: Okay.
1: Er zijn subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden. Dus hoe kan je echt letterlijk zelf aan de slag als je denkt van hey, ik zie dit wel zitten.
0: Ja, ja,
1: En je krijgt heel veel activiteiten te zien van wat is er al in je buurt waar je misschien mogelijk bij aan zou willen kunnen sluiten.
0: Wow.
1: Dus dat is eigenlijk hoe het is opgezet. En het is heel laagdrempelig. Het is gewoon leuk om die test een keer te doen. Te kijken van welke rol heb ik misschien in mijn buurt of zou je kunnen pakken.
0: Ja.
1: Ja, en aan de hand daarvan kun je eigenlijk in de start word je helemaal meegenomen hoe je het verder uit zou kunnen bouwen. Maar het hoeft niet groot te zijn. Hè. Het kan ook gewoon beginnen met zeg eens wat vaker hallo of kijk eens wat vaker om naar je buren.
0: Ja, ja,
1: het zijn
0: ja,
1: ook
0: ja.
1: die kleine stapjes die verschil maken.
0: Ja, precies. Nog één keer het adres waar mensen zich kunnen melden om die test te doen en ook om je aan te melden.
1: Doedegoed.nl
0: Doedegoed.nl. Lisanne, ik ga jou van harte bedanken voor deze toelichting. En nou, ik heb heel toevallig heb ik klaarstaan Pharrell en Happy. Ja, hoe toepasselijk kan het zijn?
1: Zeker, super fijn. Dankjewel.
0: Jij dankjewel. Fijne dag verder.

Altijd goede muziek als het buiten lekker zomers is. Pharrell hoorde je en happy hier op Glow FM. En dit is de laatste van de tweede uur, hier komend weekend. Zometeen een heel uur lang met een gast, Anja Vogels. Zij is beoogd voorzitter van Eindhoven Pride. Nou ja, beoogd. Ze is gewoon voorzitter vanaf aanstaande maandag. En dan is het 22 juni, dus een mooi zomersbegin. Daarover gesproken, hier is Ginger Ninja met Sunshine.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Kom je terecht in een file van 5 kilometer. En die levert een vertraging op van 11 minuten.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
14: Erik van Roon.
7: Ja, check het laatste uur van Erik over het weekend. Zometeen Shawn Mendes. Maar we beginnen met Teddy Swims, Mr. No Zittle.

0: Why op Glow FM, Shawn Mendes.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En inmiddels zijn we aanbeland in het derde uur van Erik Opent Je Weekend. En zoals gezegd, dat doe ik niet alleen. Ik doe de hele avond, de hele ochtend al niet alleen. Want Jolien zit hier natuurlijk. Maar er is nog een tweede dame aangeschoven. Anja Vogels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij bent de nieuwe voorzitter van Eindhoven Pride vanaf aanstaande maandag. Dus je bent officieel nog niet in functie.
2: Officieel nog niet. Officieel is BMN nog de voorzitter.
0: Officieel is BMN nog de voorzitter. Die heeft dat hoeveel jaar gedaan?
2: 3 jaar.
0: 3 jaar?
2: Ja.
0: En jij gaat hem opvolgen. Hoe voelt dat?
2: Spannend, maar ook een enorme eer om zo iemand te mogen opvolgen.
0: Ja, ja, want?
2: Ik denk dat BMN heel belangrijk is geweest voor de stad Eindhoven.
0: Mm-hmm.
2: Daarbij ook iets heel moois neer heeft gezet. Ook met de medebestuursleden en de vrijwilligers.
0: Aha.
2: En als je zo iemand mag opvolgen, is dat een eer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. En hoe ziet maandag eruit voor jou?
2: Maandag nog rustig, want dan sluiten we de Pride Week af.
0: Ja.
2: En dan doen we even allemaal ons beentjes omhoog naar een drukke week. En dan begint het al voor 2027.
0: Ja. Dat is over een jaar.
2: Is over een jaar.
0: Dat is dan 365 dagen.
2: Absoluut.
0: En dan maandag ga je al beginnen.
2: Ja, gaan we kijken wat... Kijken we eerst terug en dan kijken we vooruit wat in 2027 ons gaat brengen.
0: Nou, laat dat nou precies de reden zijn waarom ik jou heb uitgenodigd hier. We gaan terugkijken, want het is natuurlijk de Eindhoven Pride Week geweest. Vorige week zaterdag begonnen we met de parade. Tot en met vandaag. Als jij zo terugkijkt, wat was voor jou dan het hoogtepunt?
2: Ik denk dat er meerdere hoogtepunten zijn geweest. Mm-hmm. Ik vond het heel bijzonder dat de burgemeesters van de randgemeentes meeliepen in de parade. Het festival vond ik heel fantastisch. Wat daar een hoogtepunt voor mij was, is als je daar mensen voor de eerste keer ziet komen en ook aangeven, eindelijk, ik voel me veilig en gezien. En ik denk dat dat heel mooi is aan de Pride.
0: Mm-hmm.
2: En ik vind deze week met alle organisaties die iets moois brengen in de stad.
0: Ja, ja. Je had het net over de burgemeesters. Ik liep vorige week mee in de parade. En ik had wat opnameapparatuur bij me. En ik sprak één van die burgemeesters. En daar gaan we nu even naar luisteren.
3: Eindhoven Pride 2026. En ik sta naast Jos van Bree, burgemeester van het mooie Gelder op Mierlo. We lopen achter een banner. Together. Brainport is verenigd. Omarm diversiteit. Hoe belangrijk is het dat een burgemeester van Gelder op Mierlo ook meedoet in deze parade?
4: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Je straalt uit dat je gezamenlijk voor deze regio staat. Dat iedereen meetelt. Dat we allemaal gelijkwaardig zijn. En elk mens heeft recht op zijn eigen normen en waarden. En dat moeten we allemaal respecteren.
3: Ja, precies. Dit is de eerste keer dat u meeloopt, hè?
4: Ja, dit is de eerste keer.
3: Tenminste in functie, ik weet niet.
4: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus dat is op verzoek van Jeroen Dijsselbloem. Die heeft ons gevraagd of we mee willen lopen. Nou, ik stond meteen enthousiast te springen. Ik ga graag meelopen. En zo nu dus staan wij nu hier met een stuk of 7-8 collega's.
3: Ja, wat betekent dit voor de mensen die langs de kant staan? Die zien burgemeesters uit diverse gemeenten in de Brainport en die diversiteit omarmen. Hoe gaaf is dat?
4: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. En dat we uitstralen dat we graag inclusief willen zijn. En dat diversiteit mag. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is naar de mensen hier langs de kant. En die zullen dat ook echt wel, en dat hoor je overigens ook, hè, dat wordt heel erg gewaardeerd.
3: Ja, want jullie staan niet hier zomaar met kleding, jullie staan hier ook met de keten om. Dus jullie staan hier ook echt officieel als burgemeesters.
4: Ja, ook daar hebben we natuurlijk toestemming voor moeten vragen. Nou, Jeroen heeft heel graag toestemming gegeven. En dat is natuurlijk nog eens een extra krachtig signaal, dat je hier allemaal staat met de ambtsketen om.
0: Nou, hoe mooi is dat? Jouw reactie, Anja?
2: Ja, kippenvel als ik dit hoor.
0: Ja.
2: Ja, het was een prachtig moment om ze zo te moeten.

0: zien en voorop te zien lopen.
1: Toen ik Jos van Bree bevroeg, zeg maar, had ik ook kippenvel. Ik denk, oh, wat is dit toch gaaf? Wat is het toch een mooie. Mooie stad, mooi initiatief, mooi alles. En jij gaat voorzitter worden van Eindhoven Pride.
0: Heerlijk.
1: Je had één verzoekplaatje. Ja. Mocht bij bij de gratie. Erik, mocht. Ja, vertel maar, welke wil je horen?
0: Ik wil Taylor Swift horen met You Need to Calm Down.
1: Want?
0: Ik ben een Swiftie, maar ook de teksten vind ik heel krachtig in het nummer. En ik denk dat je moet gaan luisteren dan. Dan snappen we hem.
1: Ja, jij zegt eigenlijk impliciet nu tegen mij, druk op die knop, Erik. Ja. Nou, ga ik doen. Taylor Swift, You Need to Calm Down.

0: I'm Good, Jelly Roll en daarvoor Taylor Swift. Op speciaal verzoek van Anja, die nog steeds in de studio is. En ja, je blijft een heel uur.
1: Ik blijf een heel uur, gezellig. Ja.
0: Hey, wat doet een voorzitter van Eindhoven Pride allemaal?
1: Wat doet een voorzitter is dat wij hebben een bestuur en die zit je voor. Ik denk dat ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat de Eindhoven Pride draait op vrijwilligers. Dus dat de kracht is van de Eindhoven Pride.
0: Jij doet dit ook vrijwillig?
1: Ik doe dit ook vrijwillig, ja.
0: Hoeveel uur per week?
1: Dat is wisselend. Nu, zo voor de Pride, zijn het nachten kort. Ja. En het loopt van het jaar ongeveer 8 uur per week. Dus je daarmee bezig bent.
0: Dat is best fors. Dat is een forse investering.
1: Klopt.
0: Voor de gemeenschap.
1: Ja, maar dat heb ik wel bewust gedaan. Omdat er zijn honderden redenen om iets niet te doen. Mm-hmm. Maar ik had maar één reden om het wel te doen. Is dat ik Eindhoven en ook omgeving Eindhoven gewoon mooier wil maken. En liever.
0: Mooier en liever.
1: Ja, we mogen wel eens wat liever tegen elkaar zijn.
0: Want?
1: Ik denk dat de maatschappij soms wat verhardt. Als je kijkt naar reacties onder een social media post. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dat ik het belangrijk vind dat iedereen in Eindhoven mag zijn wie die mag zijn. En mag houden van wie die wil houden.
0: Ja, alles is liefde.
1: Alles is liefde, absoluut.
0: Maakt niet uit hoe, wat.
1: Nee, als het binnen de kaders van de wet is.
0: Als het binnen de kaders van de wet is. Nou, je bent wel een kampioen in bruggetjes maken, mag ik zeggen. Want wat ik hier klaar heb staan, roze en blauw liep natuurlijk vorige week ook mee.
1: Ja, gelukkig wel.
0: En die lopen elk jaar mee.
1: Ja.
0: En ik had de woordvoerder even te pakken, zou ik maar even zeggen. Die hield ik een microfoon onder de neus. Of onder de neus, onder de mond moet je zeggen. Met een neusruikje en met je mond praat je. En die had het volgende te vertellen.
2: De Eindhoven Pride Parade 2026 en de politie is er weer bij. Hoe belangrijk is dit?
3: Ja, dat is steeds superbelangrijk. We zien dat de acceptatie er steeds achterblijft van de LHBTIQ+ gemeenschap. En ook dat de aangifte- en meldingsbereidheid achterblijft. Terwijl het gewoon bekend is dat de doelgroep over het algemeen 10% meer te maken krijgt met vervelende zaken. Zoals discriminatie, belediging, in erge gevallen zelfs geweldzaken. En we zien gewoon dat toch aangiftes heel erg achterblijven. Dus wij lopen weer mee als roze en blauw om te laten zien dat we politie voor iedereen zijn. En dat iedereen bij ons terecht kan op het moment dat jij om wie je bent op de een of andere manier vervelend behandeld wordt en zo. En dat waar er dus gewoon altijd voor je zijn.
2: En waar kunnen mensen zich melden als ze zich onheus bejegend voelen?
3: Nou, in principe is het natuurlijk wel zo, nog steeds de nummer 1 en 2. Kijk, iedereen weet inmiddels hoe te handelen. Kijk, als je echt in nood bent, bel 112. We hebben natuurlijk gewoon een normale politienummer, 0908-844. Die kun je bellen voor als iets geen spoed is. Maar wil je echt iemand spreken van roze en blauw, omdat jij met een specifiek vraagstuk zit, of misschien wel een drempel ervaart om toch met de politie contact op te nemen, dan kun je bellen met het landelijk piketnummer van roze en blauw, 24/7 bereikbaar. En dat is 088-963-1234.
2: Je kent ze allemaal uit je hoofd, hè? Ja. Fantastisch. Maar daarom ben je ook woordvoerder.
3: Inderdaad, ik ken ze uit mijn hoofd. En ik heb ze zelf gelukkig nog niet nodig gehad. Maar wel heel belangrijk dat iedereen weet dat wij dus ten alle tijde gewoon bereikbaar zijn voor iedereen.
2: Merk je nou, want het is denk ik de derde of vierde keer dat jullie nu meelopen, dat die meldingsbereidheid, dat die toeneemt?
3: Die blijft nog steeds een beetje achter. En wij zijn ook aan het onderzoeken waarom dat dan komt. Enerzijds denk ik altijd, mensen die tot de doelgroep horen, die hebben vaak al zoveel meegemaakt in het verleden. Dat op het moment dat ze nu nog een keer uitgescholden worden, denken ze misschien al heel snel van nou, ik heb zoveel al te horen gekregen.
2: Ja, waarom? Dit is nog relatief mild, daar ga ik geen melding van.
3: Nee, inderdaad. Terwijl het wel heel belangrijk is om toch in kaart te krijgen van hoe het nou zit met de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. En daarom blijven wij ook erop hameren. Ook al weet je niet zeker of het strafbaar of vervolgbaar is, meld het in ieder geval wel altijd. Dan ligt het vast. En wij kunnen dan kijken of we er iets mee kunnen doen. Of je mogelijk een aangifte kunt doen of dat het bij een melding blijft. Maar alsjeblieft, blijf melden. En dat is ook de reden dat wij weer meelopen. Om die meldingsbereidheid gewoon omhoog te krijgen.
0: Jouw reactie, Anja?
1: Ja, mooie woorden. Ik denk dat dat zeker belangrijk is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, daar hoeven we het verder ook niet wel over te hebben. Dit is heel belangrijk. Zullen we weer verder gaan met de muziek?
1: Ja, graag.
0: Ben je een Rihanna? Je bent een Swiftie. Ben je ook een Rihanna?
1: Ja,
0: Rihanna?
1: Rihanna? Hoop ik dat je gaat zeggen.
0: Ja, precies. Waar komt ze ook weer vandaan? Barbados, volgens mij. Ook lekker warm daar. Diamonds. Zullen we die gewoon gaan draaien? Diamonds zijn allemaal pareltjes hier. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna en Diamonds. Nou, een mooier bruggetje naar het weer kan ik niet maken, Jolien.
1: Het wordt vandaag geleidelijk minder zonnig en het blijft zo goed als droog in de Preenpoort. De temperaturen stijgen tot 31 graden en er is een matige wind. Vannacht wordt het bewolkt en er is er kans op onweer. En het koelt af tot 19 graden.
0: Er is ook verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp kom je terecht in de file van 6 kilometer. Levert de vertraging van 7 minuten op. Op diezelfde A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Daar kom je ook in de file terecht. En die file is 3 kilometer lang en levert de vertraging op van 3 minuten. En op de A2, dat is de weg Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Best West, ter hoogte van hectometerpaal 139,5. Daar moet je even oppassen op je snelheid, want daar staat een snelheidscontrole. Zometeen Robin Schulz, waar we beginnen met de enige. Hier is Antoon.

0: een of andere manier heb ik altijd de neiging om mee te zingen. Maar dat mag niet meer van de luisteraars. AM to PM, Robin Schulz hoorde je. Even een bericht. We hadden het straks over de midzomeravond wandeltocht. En John Matthijs van de Rotary Eindhoven-Zuid was hier. En die heeft nou juist een berichtje gestuurd. Inmiddels heeft de wandelcommissie besloten om de 30 kilometer niet door te laten gaan. De overige afstanden wel. De eerste afstand van 20 kilometer start om 4 uur. En dat heeft allemaal te maken met het weer. Nog steeds in de studio, Anja. Vanaf maandag ben jij voorzitter van Eindhoven Pride. Hoe gaan jouw komende weken er uit te zien? Wat ga je allemaal doen? Je hebt natuurlijk een enorme erfenis.
1: Absoluut.
0: En enorm dan in positieve zin, hè?
1: Absoluut positief, ja. Er is iets heel moois neergezet met hele mooie initiatieven. Mm-hmm. Wat ik al eerder zei, deze komende weken gaan we natuurlijk eerst evalueren. Wat is er afgelopen weken allemaal gebeurd?
0: Ja.
1: En dan gaan we vooruitkijken naar 2027.
0: Ja. Heb je al een idee? Hoe gaat het eruit? Wat neem je mee? Je hebt een enorme erfenis gekregen. Wat neem je mee? Wat neem je zeker mee?
1: Wat ik zeker meeneem is de Pride Parade, het festival en de markt.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk heb ik nog dromen. En wat ik heel graag zou willen is dat het meer een brainport faciliteiten wordt. Dus dat ook de omliggende dorpen en gemeentes.
0: Nou, de burgemeesters hebben het goede voorbeeld gegeven.
1: Daarom. En, ja. En natuurlijk nog meer de betrokkenheid met de stad Eindhoven. Dus met de bewoners, met de bedrijven. En dat het steeds meer ingeparkerd is in onze samenleving.
0: Ja,
1: in de stad Eindhoven.
0: Ja, en hoe ga je dat doen met jouw team? Want je doet het niet alleen. Hoe groot is het team?
1: Nee, absoluut. We hebben een bestuur met fantastische bestuursleden die ook heel hard werken om deze Pride mogelijk te maken. En ik vind het ook altijd heel belangrijk om te zeggen dat er ook nog heel veel vrijwilligers zijn die deze week en zeker de Pride Dag met de parade, de markt en het festival mogelijk maken.
0: Ik ben altijd geïnteresseerd in getallen, hè?
1: Ja.
0: Niet dat getallen alles zeggen, maar in dit geval, je hebt heel veel vrijwilligers. Heb je enig idee om hoeveel vrijwilligers dat het gaat?
1: Ja, zeker. Tijdens zo'n dag lopen er tussen de 60 en 70 vrijwilligers rond om deze dag mogelijk te maken.
0: Ja, waanzinnig.
1: Ja, absoluut.
0: Jij steekt er heel veel tijd in het bestuur, het hele team en dan nog zoveel vrijwilligers. Wat betekent dit voor de Brainport?
1: Wat dit betekent voor de Brainport is dat ik vind dat wij een inclusieve samenleving zijn. We zijn een groeiende Brainport-omgeving met diversiteit aan mensen. En dat het daar belangrijk is dat iedereen, ook als je kom hier vandaan en ben je hier geworteld of kom je hier naartoe, dat je jezelf mag zijn. En dat we dat ook uitdragen met elkaar.
0: Ja,
1: iedereen is welkom.
0: Precies. We hadden net even over de erfenis.
1: Ja.
0: Degene die die erfenis nalaat, die heeft ook iets te zeggen.
2: Lieve Anja, overmorgen is het zover. Dan draag ik met veel vertrouwen het stokje over aan jou als voorzitter van Eindhoven Pride. Succeswensen hoef ik eigenlijk niet, want je bent een topvrouw en ik weet dat Eindhoven Pride bij jou in uitstekende handen is. Wat ik je vooral toewens is minstens zoveel plezier, trots en mooie momenten als ik zelf uit deze bijzondere rol heb mogen halen. Voor mij was het altijd een voorrecht om voorzitter te mogen zijn en ik kijk nu al uit naar juni 27, wanneer ik jouw eerste editie als bezoeker mag meebeleven. Heel veel liefs, geluk, wijsheid en plezier gewenst. You've got this.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Ja,
1: je merkt het aan me. Ja.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, het is heel lief.
0: Zullen we maar gewoon naar de muziek gaan?
1: Doe maar.
0: Save my love.

0: hitmachine, zo mag ik hem wel noemen. Alex Warren en zijn allernieuwste Passenger hoorde hier op Glow FM.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Ja, de filmtip van de week. Anja is nog steeds in de studio. En Sebastian zit inmiddels ook achter de microfoon. En ja, de schuif staat inderdaad open. De filmtip van de week. Wat heb je voor ons deze week in petto?
2: Nou, ik ben er een tijdje niet geweest. Kleine hiaat. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel even door wat ik de laatste tijd heb gezien. Want, en weet je waar het cool is? In de bioscoop.
0: In de bioscoop. Ergens tot
2: echt
0: dat bruggetje
2: een goede plek
0: weer,
2: om, ja, om te schuilen. Dat is echt...
0: Om te schuilen?
2: Ja, voor het, ja, het is het niet, ik ben er niet voor gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Je schuilt toch voor de regen?
2: Ja, maar ook voor het eten weer. Okay. In ieder geval, ik wel. In de bios. Dus ik heb veel gezien. Niet alles is even de moeite waard, maar...
0: Het gaat vooral om de airco, dat begrijp ik.
2: Ja, precies. Bijvoorbeeld de nieuwste van Spielberg. Ik bedoel, ik zat daar lekker cool, maar was er niet...
0: Oh, die ga je niet afkraken.
2: Geen aanrader, ja. Okay. Viel een beetje tegen. Finding Emily vond ik heel leuk. Britse romcom. Ja. Over de Pride gesproken. Ik vond het ook wel verfrissend aan die film... dat zeg maar, de gay karakters die daarin zaten... het ging niet erom dat zij gay waren. Of waren niet de comic relief. Ze waren er gewoon.
0: En, comic relief? Wat is dat?
2: Ja, nou een tijd gebruikten ze gay karakters ook wel... als de grappige sidekick. En die waren dan alleen gay. En dat was alles. Gewoon heel eendimensionaal. En deze mensen...
0: Oh, dus heel erg vanuit een tunnel...
2: Ja, wel een beetje van... oh ja, dat is een grappige gay best friend, zeg maar. En dat was het dan ook. Die had verder geen... geen andere dingen gaande. Okay. Maar in deze film waren dus een paar gay karakters. Niet de hoofdpersonen, maar die hadden gewoon ook een verhaal. En het ging er niet om dat zij gay waren. Dus vond ik best wel verfrissend.
0: Okay.
2: Dus die vond ik heel leuk. Sowieso doen Britten romcom het best, vind ik. Ja. Alle goede romcoms zijn vaak Brits. Tuner, ook een leuke film. En ik heb ook veel videoclips gekeken. Ook leuk. Ja, bij Spotify kan je tegenwoordig gewoon aanklikken dat je de videoclip erbij ziet. Mm-hmm. En degene die, wat mij betreft, de videoclipcultuurindustrie nieuw leven heeft ingeblazen...
0: is?
2: Ook over Pride gesproken, Madonna.
0: Madonna. Ja. Oh, je zegt dat ook echt uit op zijn Madonna.
2: Madonna.
0: Adam Curry deed dat vroeger.
2: Ze heeft de hele... Huh?
0: Madonna.
2: Ja, zo zeg je het toch?
0: Ik zie iemand naast jou zit al knikken. Die zit helemaal een brede glimlach. Jij bent ook een Madonna. Jij was er toch een Swiftie?
3: Ja, als jong meisje. Toen was Swiftie er nog niet.
0: Ah ja, Madonna. Madonna die maakte al in de jaren 80, 90,
2: daarom,
0: zero's, tens, 20.
2: En die vrouw is weer, heeft zichzelf weer opnieuw uitgevonden. En heeft een soort van short film gemaakt om haar nieuwe album te promoten. Daar was ik even naar gaan kijken en... het was echt goed. Er zaten ook veel bekende mensen in van die cameo's.
0: Ja.
2: Gewoon goed geschoten. Ze nam het serieus. Dus dat was ook wel leuk om te zien. Ja, hij heeft zichzelf... als in een videoclip. Heel veel artiesten die doen nu gewoon... oh ja, videoclip moet ook nog. Maar ze heeft het echt grootste aangepakt en zichzelf weer opnieuw uitgevonden. Was beter dan de Spielberg-film.
0: Ja,
2: die 10 minuten Madonna.
0: Dus in plaats van de Spielberg ga gewoon alle Madonna-clips afkijken achter elkaar.
2: Bijvoorbeeld, of ja, deze dan in ieder geval voor haar nieuwe album.
0: Want Madonna heeft natuurlijk ook heel veel betekend voor de Pride, voor de community.
3: Ik denk, ja, absoluut.
0: Ja, kijk jou aan. Oh,
3: ja, absoluut. Ik denk dat wel meerdere artiesten zich duidelijk hebben uitgesproken voor hun community.
0: Ja. Ja.
3: Dat dat ook heel belangrijk is. Dat, het verbindt allemaal met elkaar.
0: Ja, en als je dan inderdaad een bekende persoon als Madonna... of ja, wie heeft het nog meer gedaan?
3: Wij hadden vorig jaar Do. Dus
0: die had het Anthem toen ook.
3: Ja,
0: van
3: absoluut.
0: Pride. Oh, als ik die nog even snel vind, dadelijk misschien.
3: Ja. En muziek verbindt altijd.
0: Muziek verbindt altijd.
2: Daarom, ja. En deze clip ging ook vooral over dansen en alles vergeten. En vooral dansen.
0: Vooral dansen.
2: Ja, nou. En goed in beeld gebracht, daar ben ik altijd gevoelig voor.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Jij een favoriet qua film, Anja?
3: Little Miss Sunshine, maar dat is een hele oude cultfilm.
0: Ja, Sebastian kent alles, dat is echt niet normaal.
2: Met Steve Carell.
3: Ja.
2: Ook een aanrader, ook leuk. Ja.
0: Ik zie hier twee glimlachende mensen zitten. Was het dat, Sebas?
2: Ja, dat draait sowieso nu heel veel. Dus ik heb nog wel heel veel meer te doen. Maar daar heb ik geen tijd meer voor.
0: Maar ja, ga gewoon die bioscoop in om lekker te chillen.
2: House of the Dragon begint ook in maandag. De eerste twee seizoenen waren mooi. Maar dit wordt heel erg opgehyped door HBO. En op zich vertrouw ik HBO normaliter wel. Dus Ik heb hoop.
0: Okay.
2: Ook zit er ook aan te komen. En WK kan je ook kijken.
0: We gaan wel eens kijken, ja. Als het maar lekker cool is.
2: Ja, precies. Dat is een voorwaarde.
0: Ja, dat is zeker een voorwaarde. Nou,
2: voor mij gelukkig staat die camera
0: niet
2: aan.
0: Zullen we dan bidden dat het wat kouder gaat worden?
2: Ja.
0: We pray. Ja, ik hou van de bruggetjes op een of andere manier.
2: Oh.
0: Zal ik hem gewoon draaien? Coldplay op...

0: Als de rode lampjes branden, dan staan de schuiven open. Dan gaan we het erover hebben. Anja, ik ga jou heel erg bedanken voor dit uurtje dat je hebt verteld over... retrospectief over de Pride Week en voor de toekomst.
1: Ja, dankjewel voor de tijd.
0: Ja, heel
1: leuk
0: graag
1: dat
0: gedaan.
1: Je mag zijn.
0: Ik ga jou volgend jaar zeker ontmoeten weer.
1: Absoluut.
0: Zeker. Heel veel plezier. Jolien, jij ook heel veel dank voor het weerbericht en alle tussendoor dingetjes die je vandaag hebt gedaan. Veel plezier met je studie. Het is een mooie studie. Degene die achter mij staat, die kan dat beamen. Dat is Raymond, die staat hier. Die staat helemaal klaar om zo meteen allerlei hits de lucht in te knallen. En vanaf 4 juli tussen 2 en 4 de...
2: Glow 30, jazeker.
0: De Glow 30. Hé jongens, we hebben een eigen hitparade. Hoe gaaf is dat? En degene die erin komt, dat is deze Samuel Welten. Maak me nou niet gek! Tot volgende week!
3: Het is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, situatie op de weg dan. Een Glow FM verkeersinformatie van de ANWB met goed nieuws. Geen vertragingen. Flitsmeister meldt wel in snelheidscontrole. Vind je op de A2 van Eurmond naar Borren. Oppassen met 236.2.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
13: Raymond Woutersen.
7: Ja, ik had deze week bijna voor schut gestaan op het wereldwijde web. Hoe dat zit, dat vertel ik zometeen na Another 54 Ultra. Dit is Talk to You.

Stella K bij Glow FM, Jorda. I love it, I love it, I love it. Het weekend vier je met Glow FM. Ja, ik had bijna voor schut gestaan op het wereldwijde web deze week. Ja, ik liep niets vermoedend door het centrum van Tilburg, totdat ik ineens werd aangesproken door een duo van Tilburg.com met een camera en microfoon in hun handen. Nou, zij vroegen of ik mee wilde doen met het spelletje Finish the Lyrics. Dat betekent dat ze mij dus een songtekst laten horen die ik dan vervolgens op camera moet afzingen. Nou, dat ging ze dan op TikTok en Instagram posten. Op Insta hebben ze 39.000 volgers, op TikTok 9.000. Nou, dat is toch best wel wat. Ja, en dan moet je dus weten, als ik ergens niet goed in ben, is het wel songteksten anders dan Nederlands. Ja, ik weet wel ongeveer wat ze zingen in de meeste liedjes, maar als het er dan echt een beetje op aankomt, als het dan echt spannend wordt, ja, dan zing ik gewoon zelf een gecreëerd woord mee. Dan bedenk ik gewoon wat er ook maar gezongen zou kunnen worden. Dat doet me trouwens een klein beetje denken aan een ander groot TikTok-concert. Dan stappen ze op je af met de vraag: welk nummer luister jij op dit moment? Ja, ik denk dat dat een van mijn grootste angsten ooit is.

is. Dat ik dan de kabouterdans van Kabouter Pop aan heb staan of zo. Ik hoor je denken, heb je meegedaan aan Finish the Lyrics voor Tilburg.com? Nee. Nee. Daar ben ik heel erg blij mee. Zaterdagmiddag van Glow FM gevuld met hits Benjamin en Fresco naar Too Unlimited.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: da iemand? Is da iemand? Is da iemand?
1: Ja, zeker. Er is iemand, Raymond, hier met het Glow FM hitteplan. Dat is actief namelijk vandaag. Ja, betekent eigenlijk vooral dat je rustig aan moet doen. In het beste geval verplaats je jezelf naar een plek waar je strand en water hebt. Genoeg drankjes erbij. En dan verzorg ik de muziek voor je. Ben tot 4 uur vanmiddag bij je met de beste en meeste muziek. Met zometeen misschien wel een van de zomertunes van 2026. De Bausa. Magnetic staat klaar. En dit is muziek uit de regio Eindhoven.

toch wel een van de zomertunes van dit jaar. De Bouwsa hoor je bij Glow FM en Magnetic. Het is 1:01. Tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Veel zon vanmiddag en tropische temperaturen. Het wordt zo'n 31 graden. Vanavond tijdens Nederland-Zweden ook nog lange tijd warm en droog. Situatie op de weg dan. Geen vertragingen. Flitsmeister meldt wel 2 snelheidscontroles. Beide op de A2. De eerste de A2 richting Eindhoven bij Umond bij 236.2. En diezelfde A2 richting Den Bosch bij Best West oppassen bij 139.6. Zometeen draai ik Eva Max. Maybe You're the Problem. Komt eraan naar Sienna's.

Eva Max bij Glow FM, Jorden. Maybe you're the problem. Leuke weermelding komt er binnen van Maarten. 29 graden en volop zon, dat stuurt hij. Hij luistert vanaf Playa Balconia. Dat stuurt hij zelf via de Glow FM app. Leuk als je bij bent, Maarten. Jack is onderweg naar Stratum's Eind met vrienden. Een beetje opwarmen voor het WK vanavond. Ilse heeft Glow FM aanstaan in de tuin. Een dagje helemaal niets. Chillen met mijn dochter van 6 in het zwembad. En ook Rosalie is erbij. Zij is onderweg naar de markt van Eindhoven om daar lekker op het terras te gaan zitten. Ja, dat zijn ook wel echt ideale temperaturen daarvoor natuurlijk. Hou Glow FM lekker aan. Wij zijn het hitteplan voor je vanmiddag. Met ook extra veel zomerse muziek. Zometeen bijvoorbeeld Bailando. Ja, en dit is ook behoorlijk zomers. Ken je dit nog van vorig jaar? Ja, dat was Frenna met Zazaza, ja. Ik hoop niet dat ik je iets te warm heb gemaakt voor dat liedje, iets te lekker heb gemaakt, want ik ga die niet draaien. Zijn nieuwste, Frenna, samen met Ronnie Flex en Idali. Die heb ik wel voor je

Heb je gisteren toevallig een feestje gehad? Dikke kans dat je de track die ik zometeen ga draaien dan al eens helemaal gehoord hebt. Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker. Dat gaat zo viral op dit moment. En nee, het is niet Cheerio. Je hoort hem zometeen. Nu eerst de man die ondanks de hitte eigenlijk altijd een goed kapsel blijft houden. Snap het in het model? Er zit ook zoveel gel in, dat blijft eigenlijk altijd wel overeind staan. Ik heb het over Russo. Je hoort hem met Emma Heester samen. Dit is Liefdesverdriet.

Maroon 5 en Christina Aguilera, joh, Moves Like Jagger bij Glow FM. Ken je deze nummer 1 feesthit van het moment? Jawel toch, dit is de nieuwe feesthit van het moment. Ja, hij was de sympathieke guy in het programma Ik Geloof in Mij. Oké, dat ben je al snel naast René Leblanc. Dan ben je eigenlijk alleen maar een drankspel aan overhouden dat veel gespeeld wordt door studenten en is eigenlijk heel simpel. Spotify staat een playlist en wanneer If I Tell You van René Leblanc voorbij komt, moet je een shotje in één keer opdrinken. Ook wel René Lebak genoemd dus. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. De nieuwe feesthit van het moment komt van Rutger van Barneveld. Hij deed ook mee in datzelfde seizoen van het programma, Ik Geloof in Mij. Had nog niet superveel succes gehad. Tot nu! Ja, zet dit liedje aan in een willekeurige kroeg, tentfeest of WK-wedstrijd vanavond. En het is feest, dus hoor je bij de buren rond 9 uur dit nummer vanavond, dan weet je dat Nederland gewonnen heeft. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

Ik weet niet of het door het weer komt, door die plaknachten, of omdat het gewoon een knaller van je welste is, joh. De nieuwe Rutger van Barneveld bij Glow FM. Zwoele zomernachten. Ik denk dat we dat nog veel gaan horen de komende.

0: Bijna 1 uur, zometeen draai ik Harry Styles, American Girls en ook zomermuziek van Don Omar en Lucenzo Danza Kuduro. Hoor je zo meteen.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui.
6: Eén vertraging die het melden waard is op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht, 35 minuten, 6 kilometer. Komt er een ongeluk, de linker rijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Borren op Assewijk, dan hoort de paal 236-2. Binnen nu, in 1,5 minuut, draai ik Harry Styles.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
10: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition goodiebag.
11: Raymond Woutersen.
6: Ja, je kent ze wel toch, van die AI-foto's. Mensen worden echt massaal mee voor de gek gehouden. Ik had nooit verwacht dat het ook bij mij zou overkomen. Je hoort het zo meteen.

Nightwatch Radio met Donnoir en Lucenzo. Je hoorde Danza Kuduro bij Club FM. Ja, wat eigenlijk staat voor plezier maken, feesten en energiek dansen. Nou, ja, dat laatste deed ik een tijdje terug ook bijna. Energiek dansen. Niet van plezier, niet op muziek. Nee, energiek dansen van angst. Ja, ik schrok me echt kapot van een foto die een collega mij op werk liet zien. Er zou namelijk een rat in het magazijn zitten. Maar die collega liet mij een foto zien van het magazijn.

bleek het een AI-foto te zijn. Ja. Ik had van mezelf nooit verwacht dat ik daarin zou trappen. Een AI-foto. Ja, eerlijk, was wel een geslaagde grap. Ja, was wel een.

Glow FM, Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoort een nieuwe muziek, Repeat It. Het is 1:15. Nog iets minder dan 6 uur voordat er een nieuwe WK-wedstrijd van Nederland op het punt van beginnen staat. We spelen tegen Zweden natuurlijk om 7 uur vanavond. En ik dacht, misschien is het wel leuk om vast een klein beetje op te warmen zometeen. Ik geef je zometeen de keuze uit 2... Nou, toch wel officiële EK-anthems van 2026. En jij bepaalt welke ik zo meteen helemaal draai. Ik laat ze horen naar Haven en Iron.

Iedereen wil zijn met deze temperaturen, toch? Lekker in het zwembad, je hoorde BTS en Swim bij Glow FM. Heb je al een beetje WK-koorts? Ja? Weet je zeker dat het niet gewoon van de hitte is? Dat je oververhit bent? Nou goed, of je antwoord nu ja of nee is, ik wil je de keuze geven uit twee WK-liedjes. De ene is het officiële FIFA WK-anthem van Shakira. De andere is het onofficiële, nou, misschien toch wel Nederlandse WK-anthem van Samuel Welten. De vraag aan jou is, welke van de twee wil je in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond van het Nederlands elftal op de radio horen zometeen? Wordt het optie 1? Shakira en Dai Dai. Of toch Samuel Welten en de leeuw komt eraan. Ja, jij bepaalt of die leeuw daadwerkelijk gaat komen. Stuur je keuze via een berichtje in de Glow FM app. Degene met de meeste stemmen wint en hoor je zometeen.

0: be with you.
1: Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Je hoorde 20 seconds bij Glow FM. Ik gaf je iets langer dan 20 seconds geleden de keuze uit twee WK-gerelateerde liedjes. Maar welke van de twee wil je helemaal horen? Optie 1, Shakira en Die Die. En optie 2 is Samuel Welten, De Leeuw Komt Eraan.

Een berichtje in de Glow FM app, helemaal gratis en voor niks. Miranda zegt, doe mij maar Samuel Welten, ik vind dat toch zo'n leuk, vrolijk nummer. Esmeralda stuurt, doe mij maar Shakira, heupjes lekker los in de woonkamer met airco. Tom wil graag Samuel Welten, ik heb wel zin om een beetje mee te zingen. Patricia, doe mij maar De Leeuw komt eraan. En Shakira, graag voor Erwin, stuurt hij. Ja, ik denk dat de winnaar al wel redelijk duidelijk is, toch? Winnaar in dit officiële WK-anthem, zou je wel kunnen zeggen, is Samuel Welten geworden. Dit is De Leeuw komt eraan bij Glow FM.

Jonas Blue en Dakota, joden Fast Car bij Glow FM. Een paar minuten over 1:30. Tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Veel zon vanmiddag, tropische temperaturen. Het wordt zo'n 31 graden. Vanavond ook nog lange tijd warm en droog. Situatie op de weg dan, de ANWB meldt nog één vertraging. Die vind je op de A2 van knooppunt Batadorp naar knooppunt De Hocht. 31 minuten, 7 kilometer. Wat komt er van ongeluk? Het goede nieuws is dat die file waarschijnlijk snel zal oplossen, want de weg is zojuist weer vrijgegeven. Nieuwe muziek komt eraan van Alesso en OneRepublic naar Olivia.

mooie boodschap. Robin Schulz en Rita Ora, Yoda, I'll Be There bij Glow FM. Het is tijd voor nieuwe muziek van twee grootheden. De ene groep ken je van deze hit. One Republic en Run. En Alesso ken je van deze. Ja, en samen maakten zij dit. Het is nieuwe muziek, Alesso en One Republic dus. Zij hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan In Your Eyes. Dat kunstje hebben ze trouwens al eens eerder gedaan overigens. If I Lose Myself Tonight was een aantal jaar terug een grote hit. Nieuw op de playlist van Glow FM is In Your Eyes. Yeah.

Republic. In Your Eyes. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg van dit zomerse / subtropische weer altijd ontzettend veel zin in house muziek. Ja, daarom heb ik zometeen een ontzettend lekker house liedje voor je klaarstaan. Dat wil ik sowieso eventjes aan je laten horen. Is van een Duitse producer. Ook zometeen Eric Prydz.

echte Glow FM Classic. Je hoorde Eric Prydz en Piano. En daarvoor nog Bruno Mars en I Just Might. Ja, ik weet niet waar je op dit moment bent. Ben je aan het werk in het ziekenhuis met warme werkkleding aan? Sta je in de fabriek te zwoegen? Op het land, in de trekker aan het werk? Kan ook, hè? Of misschien sta je nog in de supermarkt en heb je net magazijn stiekem Glow FM aangezet om een beetje van die zomerhits mee te krijgen. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. In het meest ideale geval hoop ik eigenlijk dat je vooral lekker ergens op een zonovergoten strand zit. Met zo'n boksje mee. Niet te veel mensen om je heen. Parasolletje erbij. Lekker drankje in je hand. Liefst nog een klein beetje cool met ijsblokjes. Ja, en dan dit liedje. Ja, 2 weken terug hadden we de Zomerhouse Top 100 bij Glow FM. De lijst met de 200 beste zomerhits op rij. Had deze eigenlijk ook in moeten staan, als je het mij vraagt. Het is de Duitse DJ Colter. Dikke kans dat je er nog nooit van gehoord hebt. Heeft hier in Nederland ook nog weinig succes gehad. Ja, persoonlijk denk ik ook niet dat dit een grote hit gaat worden. Maar op deze zomerse zaterdag wel even lekker om te horen. Zet je radio iets harder voor Trapped. Dit is Colter bij Glow.

0: Ja, dit is stiekem wel heel lekker, toch? Coulter by Glow. And Trapped. Heerlijk, beetje house op de zaterdagmiddag. Moet kunnen toch met deze temperaturen. Bijna twee uur, binnen een paar minuten Post Malone met Chemical en ook Kygo komt eraan.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneugde, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui.
0: Dankjewel, Glow FM verkeersinformatie van de ANWB. Het is 2:03. Goedemiddag. 1 vertraging bekend. De A2, knooppunt De Hocht, knooppunt Batadorp. Daartussen 4 minuten en 4 kilometer.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
8: Raymond Woutersen.
0: Nog 5 uur op de klok voordat Nederland tegen Zweden losbarst. Tot die tijd extra veel muziek, zometeen Despacito. Post Malone komt eraan en nu Kygo.

0: Despacito.
1: Dat was de zomerhit van 2017. Despacito, Luis Fonsi en Daddy Yankee. Ja, soms is het heel duidelijk, hè? Wat dat jaar de zomerhit is. Nou, in 2017 bijvoorbeeld, dat kon echt niet anders dan Despacito worden. Soms heb je ook een gebrek aan keuze. Ja, en soms heb je een overvloed aan keuzes. Dat laatste is dit jaar aan de hand, als je het mij vraagt. Want zeg nu eerlijk, ja, wat moet de zomerhit van 2026 worden? Ja, dat zijn zoveel keuzes. Wordt er bijvoorbeeld Another Talk to You? Ja, heel zomers zou kunnen. Wordt het toch dat vrolijke gedingel van De Bouza?

De balans gaan we opmaken in september, denk ik. Tot die tijd zijn het eigenlijk gewoon allemaal ontzettend lekkere zomerhits, toch? Dus we mogen misschien ook wel gewoon blij zijn dat we zoveel lekkere zomerliedjes hebben dit jaar. En het weer stelt ook niet teleur, dus dit moet een topzomer gaan worden. En dit is ook lekker. Sambar bij Glow FM, dit is Homewrecker.

De nieuwe van Taylor Swift bij Glow FM. Yoda, I knew it, I knew you. Ja, ik weet niet of je toevallig thuis de tv-gids nog hebt. Denk het niet, hè? Nee. Dan zou je in elk geval gezien kunnen hebben dat aanstaande dinsdag bij NPO 2 er een leuke documentaire van Taylor Swift in de planning staat. De documentaire volgt haar jeugd in Pennsylvania tot haar uitgroei tot een wereldberoemde artiest en zakenvrouw. Dat doen ze aan de hand van archiefbeelden en verhalen van mensen uit haar omgeving. Nou, laten ze dus zien hoe ze omging met succes, tegenslagen en de keerzijde van roem. Maar ook al die hits die ze geschreven heeft. Best een tipje, denk ik. Aanstaande dinsdag bij NPO 2. Now

echte Glow FM zomerclassic. Edward Maya en Stereo Love. Het is 3:03. Glow FM weekend weerbericht. Veel zon vanmiddag en tropische temperaturen. Het wordt zo'n 30 graden. Vanavond tijdens Nederland-Zweden ook nog lange tijd warm en droog. Vanaf klokslag middernacht ongeveer. Helemaal er niet te veel op vast. Kunnen er wel onweersbuien vallen. Situatie op de weg dan, die is rustig. De ANWB meldt geen vertragingen. Flitsmeister ook geen snelheidscontroles. Dan nu een andere zomerhit. Ik versta er niks van, maar hij is wel lekker. Dit is Topic.

0: sunny days. Extra veel zomermuziek op de radio vandaag. Hier bij Glow FM. Je hoorde Sunny Days van Armin van Buuren.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en die extra zomerhits, dat valt in de smaak, zie ik bij Ronald. Hij is het zwembad voor zijn dochter aan het opzetten. Zit ook een foto mee. Ziet er allemaal erg heet uit. Lekker bezig, Ronald. En Matthijs die heeft het ook lekker voor elkaar vanaf Ibiza. Glow aan het luisteren. En Loes die stuurt radio op Glow. Oranje shirt aan. Ik denk dat het gewoon 4-1 voor Nederland gaat worden vanavond. Dat stuurt zij via een berichtje in de Glow FM app. Ja, en ik zie iets vaker voorbij komen in die Glow-app. Zodat we toch in aan het neuzen zijn. Iets over een foute party die in Eindhoven zou zijn vanavond. Ja, moeten we misschien ook wel iets mee? Want ik zie dat er toch wat luisteraars bij ons zijn beland ook.

kan dit toch niet links laten liggen? Ja, wellicht heb je het meegekregen. PSV is natuurlijk al een tijdje terug kampioen geworden. Het WK is momenteel in Amerika. Gisteren waren de toppers in de Johan Cruijff Arena van Ajax, zag ik. Ja, en vanavond is er in het Philips Stadion hier in Eindhoven een foute party van een andere radiozender. Van die rode, je weet wel. Die voetbalstadions zijn natuurlijk leeg, dus die hebben tijd voor wat andere dingen. Nou ja, en ik zag wat appjes in de Glow FM-app binnenkomen. Van mensen die zich aan het klaarmaken zijn voor die foute party. Of om alvast de stad in te duiken. Of om straks gewoon een beetje op tijd die kant op te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Minte onder andere, zij gaat ook, stuurt ze naar hier. Nog even last minute outfitje in elkaar aan het zetten. Zoeken in de kasten thuis dus met Glow aan voor de foute party vanavond. Kun je een fout nummertje draaien toevallig? Ja, zij is niet de enige die dat stuurt. En ik zit hier met de studio van Glow FM natuurlijk op de markt in Eindhoven. Ik moet zeggen, ik zie veel oranje outfits vandaag voorbij komen. Maar ook best wel wat foute outfits. Mensen die hier gewoon een dagje Eindhoven van maken. Want ja, er komen natuurlijk ook mensen uit het noorden helemaal naar die foute party in Eindhoven. Dus er komen ook wat gekke dingen voorbij. Dus ik dacht, ik doe even een klein fout liedje. Even een opwarmetje voor vanavond. En ja, over een opwarmetje gesproken. Het is letterlijk een opwarmer. Want die vloer is natuurlijk hartstikke heet buiten door die zon. Dus ik dacht, we doen de vloer.

Maakt altijd van die lekkere laid-back liedjes, deze man. Komt gewoon uit de regio Eindhoven. Ben van Kuringen hoorde je. Het is de nieuwe Glow FM Spotlight. Dit liedje ga je de komende weken extra vaak horen op de radio. Het is Outlier. Ik zal nog een berichtje binnenkomen van Glow FM DJ-collega Ron toevallig. Die heeft hem ook aanstaan, zie ik. Hij zegt, lekkere Spotlight. We zien je maar. Alle DJ's zijn het ermee eens. Dit is de komende week de belangrijkste track uit de regio Eindhoven bij Glow FM. Die Spotlight hoorde je zojuist. En nu hoor je Alexis Jordan en Happiness.

0: Muziek uit Eindhoven, joden Mike Williams en Brooks en Learn to Fly bij Glow FM. Kleine evaluatie van de show tot dusver dan. Dat is fijn, mooi. Gaan we nog een uurtje door met zometeen het vrolijke gepingel van de Bouza. Ja, die TikTok-trend kon ik niet laten liggen natuurlijk. Magnetic, hoor je zo.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Crusoe, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
11: Bouwbuddy.nl.
3: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Het is snikheet.
13: Snikheet.
12: Ja, het is hier echt snikheet.
13: Klopt.

Zaterdagmiddag van Glow Your en Lucas en Steve. And Love on My Mind. Heb je ook zo slecht geslapen vannacht? Ik denk dat als je daar ook last van hebt gehad, dat we niet de enige zijn. Nee, het is natuurlijk heet in Nederland. Afgelopen dagen temperaturen ver boven de 30 graden. Ik weet niet of je toevallig al gekeken hebt naar het weer de komende dagen. Ja, de hele week nog plus 30 en volop zon. Dus dat belooft nog wat. Misschien een klein beetje een dooddoener, maar ik dacht ik gooi er wat tips voor je in om toch wat lekkerder te slapen. Want ik heb vannacht maar 5,5 uur geslapen. Ja, dat was toch niet ideaal. Tip 1. Drink voldoende water. Tip 2. Houd de warmte buiten. Ja, logisch. En maak een airco van je ventilator. Als je geen airco hebt, is dat wel verstandig. Dat is wel handig.

op je nek, dat is ook lekker. En de laatste tip, kies voor een dun, extra cool. Of dat kan ook nog, geen dekbed. Ja. Allemaal tips van Weer Online. Dus mocht het nou vannacht niet werken, mocht je het nou gaan uittesten. Ik ben niet de boosdoener. Je moet bij Weer Online zijn. Ik ben alleen maar de boodschapper. Hè? Maar goed, ik ga dat vannacht eens proberen. Lekker een koud washandje in mijn nek. Heerlijk. Heerlijk slapen vannacht. Oh.

0: ben ik een paar.
1: Zonnetje op je hoofd, in een parkje met lekker groen gras. Biertje ook nog wel bij, vrienden om je heen. Nou, dan heb je eigenlijk niet meer nodig als het aan Snelle en Mark Floor ligt. Het is eigenlijk heel simpel gezegd het enige dat je nodig hebt op zo'n ideale zomerzaterdag als vandaag. Dit is de nieuwe van Snelle en Mark Floor bij Glow FM. Parkje, biertje, vrienden.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn...

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Parkje, een biertje en wat vrienden.

Brown. En inderdaad, tonight is the night dat het gaat gebeuren. Nederland gaat weer voetballen. Ja, eerder vanmiddag hebben we een keer al een keuze gegeven uit twee echte WK-liedjes van dit jaar. Zometeen misschien nog eens een keer doen. Bepaal jij welk leuk WK-liedje, want dat beloof ik je. Het zijn sowieso twee leuke liedjes waar je uit kunt kiezen. Welke dan zometeen op de radio is. Heb jij dus in de hand. Eerst deze, another.

0: stond op 1 in de Zomerhouse Top 100 twee weken terug. Destijds hoorde je 6 uur lang de beste Zomerhouse muziek op de radio hier bij Glow FM. Gepresenteerd door Florian en mij. Ook Mojo met Lady stond erin, net als Avicii. Levels was ook te vinden in de lijst. Mocht je denken, dat lijkt me wel wat, die Zomerhouse Top 100, zeker met dit weer. De lijst is terug te horen via de Soundcloud van Florian Hamelink. Ja, en zeker met deze temperaturen is het misschien ook wel even goed om te gaan kijken naar het Glow FM Weekend weerbericht. Ja toch, vanavond en vannacht blijft het droog. Tot die tijd nog zonnig, 31 graden. Ideaal weer dus ook voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Pas rond middernacht kan er wat regen gaan vallen. Daarvoor is ook code geel actief. Kan namelijk ook veel regen en hagel bij zitten. En onweer, dus pas even op. Morgen nog zo'n dagje als vandaag. Dit is Samuel Belten met Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek.
1: FM. Is je mooi Lil Kleine, je weet dat te zeggen.
2: Maak me nou niet gek.

Muziek in de slaapkamer. Ja, ik weet niet of je dat echt moet willen. Als je het dan toch al aanzet, ja, dan is dit wel echt een anthem, hoor. Calvin Harris maakte een paar jaar terug met Frank Ocean en Migos deze zwoele zomerhit. Een slaapkamerhitje, toch? Slide bij Glow FM.

FM.

0: Swims en Mr. Know-It-All. Ook nog YouGel en Salto. En Jamaican Bam-Bam. Ja, het begint hier al een beetje te komen. De spanning. Het is een matchday natuurlijk vandaag. Vanavond om 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. Tweede wedstrijd voor ons van het WK. Zometeen vast opwarmen met een Nederlandstalig WK-hitje. Maar welke wil je zometeen horen?
1: Nederland.
0: Met André Hazes met Wij houden van Oranje of toch Wolter Kroes.
1: We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia.
2: Glow FM.
0: Ja, jij bepaalt het heel simpel via een berichtje in de Glow FM app. Viva Hollandia of Wij houden van Oranje. Degene met de meeste stemmen draai ik zo meteen voor je.

0: Eindhoven loopt vol met oranje shirts. Er is echt een uittocht naar het Stratums Eind bezig. Dat is mooi om te zien. Oranje capejes, shirts, mutsen, hoeden, sjaals. Ja, het lijkt me wel allemaal veel te heet, maar ja, het ziet er wel leuk uit. Als opwarmer en extra steun vanuit het voltallige team van Glow FM. Je hoort het is druk hier in de studio. Een kleine opwarmer, dacht ik.
1: Nederland.
0: Optie 1, André Hazes. Of optie 2, Wolter Kroes.
1: We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia.
0: Ja, jij bepaalde het heel simpel via een gratis berichtje in de Glow FM app. Welke van de twee wil je horen? Maartje stuurt, ik mis de oranje koorts nog een klein beetje. Dus kom maar op met Viva Hollandia. Hazes is de basis, laat Kevin weten. Nou, dat lijkt me duidelijk, Kevin. Ik schrijf je keuze op. Noor zegt, doe maar Wolter Kroes. Zin in vanavond. Peter zegt, ja, ik ben nu nog op een boot aan het rondvaren bij de Biesbos. Lekker in het zonnetje. Wat mij betreft lekker Wolter Kroes. Past er wel bij, zegt hij. Ik noteer hem. En ook nog een appje van Marco. Hij zegt, doe mij maar Wolter Kroes. Vind ik wel een leuke vent. Ja, het was echt nek aan nek, zou je wel kunnen stellen. Maar toch net gewonnen met 53% van de stemmen. Dat moest echt geturfd worden hier, hoor. Wolter Kroes.

0: Wouter Kroes als opwarmertje voor de wedstrijd van Nederland. Je hoorde Viva Hollandia bij Glow FM. En ook nog zojuist Troye Sivan en Rush. Het is 4:05 geworden. Zometeen na 4:00 hoor je bij Glow FM. Bella K, I love it, I love it, I love it. Olivia Rodrigo komt eraan met Drop Dead. En ook deze Glow Classic van Steve Aoki. I'm in the motherfucking house. En ik ben er volgende week weer.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Inspiratie aan jouw voordeur.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er 2 files in Zeeland. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Goederede 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N59 richting knooppunt Hellegatsplein is het druk. Tussen Seroskerke en Zierikzee doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. raambekleding en zonwering lekker dichtbij.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
6: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 6 uur.
9: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerfield. Nederland heeft 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en in 1991 zong André Hazes het al. Ik heb de zomer in mijn bol. En dat is precies wat ik ook heb. Daarom een uur lang alleen maar zomerse house op Glow FM. Uit het heden en verleden draai ik de zonnigste platen voor je. Alsof je lekker op het strand bent. Voetjes in het zand, biertje in de hand, terwijl het zonnetje in de zee zakt. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Klankcarousel, Jonas Blue, The Magician, Hugo, Noizu, Calvin Harris, Bob Marley en Another. Zometeen draai ik El Ritmo de Verdad van Lego uit 99 met een baslijntje dat al stamt uit 73. Maar we starten deze avond tropisch met Finder van Nine Toes.
1: Glow FM.
2: A Taste

meteen een clubhit van vorig jaar die nu pas in de hitlijsten komt. Edge of Desire van Jonas Blue. Maar nu eerst Klankcarousel. Zij hadden in 2013 een nummer 1 hit met Zonnentans. Glow FM.

een en al vrolijkheid met Sunlight van The Magician en Years and Years. Nu door met Adore You van Fred Again uit 2024. En daarna draai ik Ultra.

Het Rotterdamse Motive maakte 2 jaar geleden Are You Ready For Me. Zometeen hoor je Alex Gaudino met de mashup Destination Calabria. De ultieme zomerhit in 2008. Maar nu eerst Summer 91 van Noizu.

Een zomersuur zonder Calvin Harris is natuurlijk onmogelijk. Zeker als de plaat Summer heet. LF System maakte in 2022 Afraid to Feel. Maar voordat ik die draai, is dit Pausa met Too Cool to be Careless. Een remake van Don't Look Any Further uit 84.

Dit is een van de grootste zomerhits van dit jaar. Bauza met Magnetic. Tijd voor de laatste twee platen aan de start van jouw Eindhoven Stapnacht. Zometeen een andere grote 2026 zomerhit. Another met Talk To Me. Maar nu eerst uit 99 een mega zonnige rework van Bob Marley's reggae plaat door Funkstar Deluxe. Dit is Sun Is Shining. Fijn weekend. Glow FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vision Machine and Friends.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Bobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.